0: cuello? ¿Qué te pusiste?
1: We gaan nu een elleboog- en polsonderzoek bij doen. En daarna nog wat spierlengtetest daarvan.